Dat hooien, nog trooien, nog lot van de koe, mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

ocean.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het uur.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei je graag zo langs je neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem voor

0: gebruine bonen, dat is ook zo lekker niet. Ik heb maar een beetje fantasie, daarom is mijn filosofie leven, laten leven.
1: Tja, ik weet niet of jullie er ook last van hebben, maar ik word tegenwoordig een beetje moe van de mensen in het algemeen. Ja, ik vind de mensen tegenwoordig een beetje neurotisch aangetast, hè? Ja. Door al dat jachten en dat jagen wat ze doen, leggen ze tegenwoordig niet meer zo lekker stabiel in de maatschappij. Soms denk ik wel eens in mijn simpele filosofische bijgedachte, ik wou dat ik een vulkaan was, weet je dat? Ja, dat is nou in het eerste gezicht een vreemde vergelijking, maar vulkanen hebben een best leven, hoor. De hele dag lekker lui op je rug leggen roken. En als de mensen voorbij komen, zeggen ze, kijk, hij werkt. Nou, dat is toch zeker een beste betrekking. En verder ben ik in, jongens, voor ieder geintje. En ik hou van wijntje en treintje. Maar wie weet, misschien ben ik wel oliedom. Ik heb niet zoveel schulden, globaal niet boven de gulden. Ik voel me al miljonair als ik de week doorkom. Dat is mijn kleine filosofie, want met dat beetje fantasie huppel ik vroeg.

0: Alle dagen bruine bonen, dat is ook zo lekker niet. Ik heb maar een beetje fantasie, daarom is mijn filosofie. Leven, laten leven.
1: Ieder jaar komt alles weer terug, zelfs de Hongkong-griep. Het enige nieuws onder de zon, jongens, dat waren die twee knullen op de maan. Dat was crimineel, hè? Ja, dat vond ik geweldig, zeg. Die twee gasten met die voetstappies daar. Jammer alleen van die twee foutjes die ze gemaakt hebben. Ja, ze hebben twee foutjes gemaakt, hoor. Jazeker. Jazeker. Eerst dat geklier met die camera van die televisie. Zodat ze me niks konden zien van ze. Tot overmaat van ramp hebben ze ook nog, toen ze weggingen, het licht laten branden. Maar je hebt soms van die knapen die het geld zomaar lopen op te rapen. Dat leer ik van zijn leven nooit, al word ik nog zo oud. Zij doen niet anders als niksen en ik kom nooit verder als een paar riksen. Wat zij beetpakken, dat verandert onmiddellijk in puur goud. Wat is dat voor een filosofie? Hoe komen ze aan de fantasie? Van alles te veel van dit mooie leven. Te veel van dit en te veel van dat. Te veel van zus en van alles zat. Alleen maar nemen en nooit eens geven. Te veel aan eten, te veel aan drinken en nooit eens een keer een vrolijk lied. En van zijn leven geen bruine bonen, zeg, want snap verderrie, dat is ook zo lekker niet. Ik doe het maar met mijn fantasie, daarom is mijn filosofie. Leven, laten leven. Leven, laten leven. Ah joh, laat die jongens maar leven.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: and find you there.
1: Jouw hits.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het uur na.

0: Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen.
1: Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedemorgen. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekort aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

druk ik op zo'n knopje, spuit het water uit de muur. De magnetron gaat zweven, de computer heeft een kuur. De ijskast wordt een kachel, de lamp gaat aan en uit. Soms wordt het me te veel, krijg ik vlees.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Ik heb een klein broertje met wit haar en een grote snottebel. Ik heb een klein broertje van 2 jaar en 'tis een leuk ventje, dat wel. Als hij stout is, krijgt hij weinig straf, maar hij is nog zo klein. Met mij loopt dat wel anders af, ik moet verstandig zijn. Hij begrijpt er nog zo weinig van, wanneer ik hem vertel dat hij niet met mijn speelgoed

maar het is een leuk ventje, dat wel. Hij maakt wel eens dingen van me stuk en dat is niet zo fijn. Maar het is ook nog zo'n kleine puk, ik moet verstandig zijn. Hij zit aan mijn mecano-doos en aan mijn voetbalspel. En soms is het wel erg hopeloos, maar het is een leuk ventje, dat wel. Dat wel.

0: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
1: De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemorgen, ik ben Marcel de Groot.
1: In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Voordat de put droog komt te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waard.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Alle vlaggen wapperen. Nu nog de Limburgse vlag. Er is een kwestie. Limburg.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

ze doen zo hun best. Enkel de oester speelt woester en woester. Hij heeft bijzonder veel temperament. Hush, zegt de dirigent. Voor in het orkest zitten 40 garnalen. En de solist is een stokoude kreeft. Hey.

dan heeft. Vier kleine karpertjes spelen op harpertjes. Spelen het vissenkwartet tot besluit. Pring, en dan is het uit.

Denk het aan de vrienden die er niet meer zijn. Verdrink ik dan mezelf in verdriet en pijn? Of ben ik blij met het feit dat de zon weer schijnt? En put ik kracht uit de liefde tussen jou en mij? De kans die ik krijg is een voorrecht. Het is me weer zo helder waar ik voor vecht. Als ik val sta ik op tot ik doorvecht. Tot de engel op mijn schouder in mijn oor zegt: ik geef je morgen graag, maar kan je niets beloven. En ik kom er wel vandaan, maar of er iets is boven.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij de techniek vandaag in handen is van Anton Lonen. Sandra Remer, die in juni 2017 op 66-jarige leeftijd overleed, is vandaag onze rode draad. Wij hebben 3 dubbelnummers en voor het overige is onze playlist gevuld met werk van veelal Nederlandse tijdgenoten van Sandra Remer. Met elkaar belooft dit weer een heel gezellig programma te worden.

Wij openden ons programma met het nummer Aldila. Sandra zette dit nummer als 11-jarig meisje al op de plaat en het zou later het begin blijken van een lange, succesvolle carrière. In 1950 werd Sandra in Bandung geboren. Haar beide grootvaders waren Nederlands, haar grootmoeders Chinees en Javaans. Toen in 1958 de Nederlandse bedrijven in Indonesië genationaliseerd werden, kwam Sandra met haar ouders naar Nederland, waar ze opgroeide in Sint-Michielsgestel. Zanger en gitarist Leon de Graaf werd in 1950 in Haarlem geboren. Na de middelbare school studeerde hij een tijdje fysiotherapie. Hij speelde toen banjo en trompet in een plaatselijk Dixieland-orkest en ging werken bij de retourafdeling van het platenlabel Negram. Daar verhuisde hij mee naar Bovema, de Nederlandse tak van de EMI-groep. Hij ging werken bij een platenwinkel in Amsterdam en speelde in zijn vrije tijd top 40 deuntjes op bruiloften en partijen. Nadat hij een talentenjacht bij Phonogram had gewonnen, mocht hij een plaatje opnemen en dat was Pittsburgh in the Rain, waarvan 10.000 exemplaren werden verkocht. En u begrijpt het al, dit nummer draaien wij nu graag voor u.

U hoorde Sjoukje Spijker met het nummer Terug naar de Kust, dat zij in 1976 op de plaats zette als onderdeel van het Boekenweekproject Zing je Moerstaal. Na een klassieke zangopleiding deed ze in 1971 auditie bij Fonogram. Nog datzelfde jaar kwam haar eerste plaatje uit. Het werd geen hit, maar het was wel het begin van een succesvolle carrière in de muziek. Van 1971 tot 1974 werkte ze met Willem Duin samen als Mouth en McNeil en zij scoorden menige hit. Ook als duo gingen zij in 1974 naar het Eurovisie Songfestival, waar ze met het nummer I See a Star derde werden. En dat is heel knap, zeker als u bedenkt dat ABBA dat jaar won. In 1975 begon Sjoukje samen met haar man de Maggie McNeil Band. En vanaf 2000 maakte ze deel uit van de Dutch Divas. We gaan verder met een nummer van Don Rosenbaum. In het werk van deze Amsterdamse singer-songwriter en gitarist waren invloeden uit de country en de rock'n'roll te horen, maar in een later stadium ook uit de traditie van het Franse chanson. Via schoolbandjes raakte hij in de jaren 60 verzeild in de Amsterdamse muziekscene. Daar trok hij de aandacht van Boudewijn de Groot die, toen Don een platencontract bij Fonogram kreeg, zijn producer werd. U hoort Rosenbaum nu met een hit uit 1972 en dat is het nummer Swimming into Deep Water.

Dit waren de drie Limburgse zusjes Veldpaus die optraden onder de naam Pussycat. U hoorde hen met het nummer My Broken Souvenirs, waarmee zij in 1977 niet alleen in Nederland, maar ook in België in de hitlijsten terechtkwamen. Dit nummer werd, net als de hits Mississippi, Georgie en Smile, geschreven door Werner Teunissen, de muziekleraar van de meisjes, die zeker 55 nummers voor hen schreef. In 1976 kreeg Pussycat de Konamis Exportprijs voor hun internationale succes. Ook ontvingen ze een Edison, een zilveren harp en in Duitsland een gouden leeuw. Veronica riep hen in 1976 uit tot de populairste groep van Nederland. Het volgende nummer is weer van onze rode draad van vandaag, Sandra Remer. Eigenlijk heette ze Xandra met een X aan het begin. Maar op de katholieke nonnenschool waar ze terecht kwam, werd de X gezien als een duivelse letter. En daarom moest ze haar naam voortaan laten beginnen met een S. In 1963 nam Sandra, toen 13 jaar, het nummer Sluimer zacht op. De vertaling van het lied Summertime uit Porky & Bess. In 1966 begon ze met Dries Holten het zangduo Sandra en Andres. U hoort haar nu met het nummer Lost Without Your Love. De Nederlandse versie van dit lied wordt gezongen door Rob de Nijs en die heet Alleen is maar alleen.

Ja. Ik was even in verwarring. Ik dacht dat mijn technicus verder moest draaien, maar ik was aan de beurt. We zullen maar zeggen dat het aan de warmte ligt. De zeskoppige Volendamse groep De Cats was actief van 1964 tot 1985 en scoorde in die tijd talloze hits met hun goed in het gehoor liggende songs die de naam Palingsound kreeg. Tussen 1968 en 1975 waren zij een van de succesvolste Nederlandse bands en in heel veel gezinnen waren platen van hen te vinden. In 1969 waren ze voor het eerst op tv te zien toen zij tijdens het Grand Gala du Disque uit handen van Mies Bouwman de Edison populair ontvingen. Bij ons hoort u De Cats nu met het nummer One Way Wind.

0: Dit was de in 1972 opgerichte symfonische rockgroep Kajak met het nummer Ruthless Queen, waarmee ze in 1979 10 weken in de single top 100 stonden. Deze band was voortgekomen uit de scholierenband High Tide en was actief van 1972 tot 82 en vervolgens van 1999 tot 2022. Aan het begin van het programma hoorde u al een nummer van Sjoukje Spijker, die van 1971 tot 1974 met Willem Duin het duo Mouth en McNeil vormde. Ik vertelde u al dat zij in 1974 derde werden tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer I See a Star. Na hun breuk ging Willem Duin, net als Sjoukje Spijker, solo. U hoort hem nu met het nummer Willem.
1: Het schone lied, bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper speelt natuurlijk weer wonderschoon de intro van

Bright Eyes, de titelsong van de succesvolle animatiefilm Watership Down, werd uitgevoerd door de Amerikaanse zangeres Anita Kerr met Pieter van Vollenhoven op de piano. Anita Kerr, die in 2022 op 94-jarige leeftijd overleed, was een met 3 Grammys onderscheiden zangeres, pianiste, arrangeur, componiste, dirigente en ook nog muziekproducenten. Dan gaan we verder met de nummer van Sandra en Andres. Zij deden in 1972 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Het werd dat jaar gehouden in de Usher Hall in het Schotse Edinburgh. Vicky Leandros won met het nummer Après Toi. En Sandra en Andres werden heel verrassend vierde met het nu volgende nummer. Als het om de liefde gaat.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Ja, wat zoet misschien, maar toch heel erg leuk. U hoorde Johnny Lyon met het nummer Sofietje, waarmee hij in 1961, kort na het verlaten van de Jumping Jewels, een grote hit had die 22 weken in de top 40 stond. Het nummer was van Gerrit den Braber, die het vertaalde uit het Zweeds. En het was gericht aan Johnny's toenmalige vriendin Sophie van Kleef. Een jaar later had Johnny weer een hit. En hij opende samen met Sophie een kledingboutique. Die bestond tot 1969, toen het stel uit elkaar ging. Johnny bleef actief in de muziek tot zijn overlijden in 2019. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door de twee Friese zusjes, de Vries, die optraden onder de naam Maywood. Persoonlijk vind ik het een heel fraai nummer, mede omdat het gaat over een dochter die een brief schrijft aan haar moeder. Hiermee wordt het ook direct in de tijd geplaatst, immers tegenwoordig is het een e-mail of een app die je krijgt. Het nummer stond in het voorjaar van 1980 in de Nederlandse top 40. Luistert u nu met ons naar het lied Mother, How Are You Today?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: U hoorde John Lamers met het nummer Ik bewonder jou. Dit was de grootste hit van deze in 2023 overleden zanger. In 1960 deed hij op 18-jarige leeftijd mee aan het Cabaret der Onbekenden, waar hij in contact kwam met het Skyline Quartet, waarmee hij ging samenwerken. Zij speelden oorspronkelijk Engelse nummers, maar Peter Koelewijn haalde hen over in het Nederlands te gaan zingen. Toen John Lamers in 1965 solo besloot te gaan, koos hij ook voor het Nederlandstalig repertoire. Hiermee had hij succes tot zijn overlijden in 2023. Dan vervolgen we het programma met ons tweede dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Amerikaanse groep The Platters met de song Twilight Time, dat zij in 1958 op de plaat zetten. De tweede Nederlandse versie is van Ronnie Tober en die dateert uit 1965 en heet Iedere Avond.

We gaan verder met nog een nummer van Sandra Remer. Het was heel triest haar ouders te zien tijdens haar uitvaart vanuit kasteel Maurik in Vught. Zij hadden nog 2 dochters en 2 zoons, maar het is natuurlijk in en in verdrietig voor ouders om een kind ten grave te moeten dragen. U hoort Sandra nu met het nummer Good Night, Sweetheart. Good Night.

0: Dit nummer, Vluchten kan niet meer, werd gezongen door Jenny Arian en Frans Halsema en is afkomstig uit de door Annie M.G. Schmidt geschreven musical met muziek van Hanny Panink En nu naar bed, die begin november 1971 in première ging. De samenwerking tussen Arian en Halsema was zo intens dat ze een relatie kregen waardoor Frans scheidde van zijn toenmalige vrouw, danseres Ankie Cordes, met wie hij 13 jaar getrouwd was en zoon Marijn had gekregen. In een programma met Sandra Remer als rode draad mag natuurlijk eigenlijk ook tijdgenote Lisbeth List niet ontbreken. Zij overleed in maart 2020, dus in coronatijd, op 78-jarige leeftijd en werd in een heel besloten kring gecremeerd. Haar as werd bijgezet op begraafplaats Zorgvliet in Amstelveen. U hoort haar nu met een wat minder bekend, maar heel fraai nummer dat ik vond op een album uit 1994 dat zij uitbracht met Frank Boeien, die het nummer ook schreef. Het lied heet Brief aan Mia.
1: Amsterdam, 25 december 1993. Lieve Mia, terwijl de mensen hier feest vieren, denk ik aan jou.

moet bepalen. Zoals je weet, gaat het weer goed met me. Ik voel warmte als ik aan je denk. Eigenlijk ben je hier nooit weggegaan.

U hoorde de wereldberoemd geworden Nederlandse jazzzangeres Rita Reis, die in 2013 op 88-jarige leeftijd overleed. Wij draaiden van haar het bijzondere nummer Come to Scheveningen. Het is de Engelse versie van het in 1959 door Willy van Hemert geschreven lied Zon in Scheveningen. De Engelse versie van Rita uit 1969 was vooral bedoeld om de badplaats Scheveningen internationaal op de kaart te zetten. Gerard Joling is al lang een bekende naam in de Nederlandse showbiz. In 1985 werd hij min of meer ontdekt toen hij in de soundmixshow van Henny Huisman het nummer Crying van Don McLean zong. Hij werd weliswaar derde, maar toch betekende dit televisieoptreden het begin van een lange carrière in de muziek. In totaal is hij al 17 jaar verbonden aan de toppers. Hij kwam altijd eerlijk uit voor zijn haartransplantaties en plastische chirurgie. Op 29 april vierde hij zijn 66e verjaardag. Bij ons hoort u hem nu samen met Shirley Zweres met het nummer Heel Even dat zij in 1995 samen op de plaat zetten.

Het volgende nummer wordt voor u gezongen door Cornelis Vreeswijk, de in 1937 in IJmuiden geboren zanger die op zijn 13e met zijn ouders verhuisde naar Stockholm in Zweden, waar hij wist uit te groeien tot een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis. Toen hij in 1987 op 50-jarige leeftijd overleed, werd zijn uitvaart dan ook uitgezonden op de Zweedse televisie. Bij ons hoort u hem nu met het fraaie nummer Daarom noem ik jou, mijn liefste, in een lied.

U herkende waarschijnlijk wel de stem van Boudewijn de Groot. Hij zong het nummer Testament, afkomstig van zijn in 1966 uitgebrachte tweede studioalbum Voor de Overlevenden. Net als Herman van Veen is hij niet weg te denken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Boudewijn vierde onlangs zijn 82ste verjaardag en doet het tegenwoordig wat rustiger aan. Dan zijn we nu toegekomen aan ons derde en tevens laatste dubbelnummer. Het is het prachtige door John Lennon geschreven nummer Imagine, afkomstig van zijn gelijknamige album uit 1971. Helaas werd deze zanger, muzikant, ex-Beatle en vredesactivist in 1980 op 40-jarige leeftijd vermoord voor zijn appartement in New York. U hoort eerst zijn originele versie van het nummer Imagine en vervolgens kunt u horen hoe het klinkt zoals het werd gezongen door de jong overleden zangeres Eva Cassidy.

Dan draaien wij nu nog een nummer voor u van Lenny Coeur, die in 1969 samen met drie anderen, met hetzelfde puntenaantal, winnares was van het Eurovisie Songfestival. Zij zong daar het lied De Troubadour. Onlangs nam ze met een laatste concert afscheid van haar publiek. Ze besloot bij haar kinderen en kleinkinderen in Israël te gaan wonen. Ik koos van haar het nummer Ga met me mee.

En dit was de in 2015 overleden Nederlandse zanger Albert West met het lied Put Your Head on My Shoulder uit 1973. Het was zijn uitvoering van het succesvolle door Paul Anka geschreven en op de plaat gezette nummer, waarmee deze al in 1959 een grote hit had. Dan hebben we nog een laatste nummer van Sandra Remer voor u. Ik vond het op haar in 1991 uitgebrachte album The Very Best of Sandra Remer. Het is het door talloze anderen gecoverde nummer Every Time We Say Goodbye, dat in 1944 op de plaat werd gezet door Cole Porter, die het al in 1944 schreef voor de Broadway musical Seven Lively Arts.

En tot zover onze rode draad Sandra Remer. Wij hopen dat u met plezier naar dit programma heeft geluisterd. Ik dank u hartelijk voor de aandacht en mijn technicus Anton Lonen voor zijn goede werk vandaag. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4 en op maandagavond is het te beluisteren via de ORTS van 7 tot 9. Volgende week donderdag zijn we er natuurlijk weer live en ik hoop van ganser harte dat u ook dan weer van de partij zult zijn.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

sad times go long bad times. We are rid of you.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Hun auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

0: Nou ja, zeg, dat is helemaal het toppunt. Waarom zit ik nou opgesloten? Wat stel dat voor? Waarom geef je me rest?
1: Waarom? Waarom zit je opgesloten?
0: Ja.
1: Dan hoef je mij niet te vragen, hè? Nou, nog mooier. Dat weet je zelf het best, hè?

0: Ach, brommerman, waarom laat je me nou niet lopen?
1: Ik heb je toch al gezegd dat het me spijt?
2: Spijt?
1: Ja.
2: Ja, jij het spijten. Daar maar zeker van was.

0: Nou, goed. Goed, goed. Zullen we nog één keer proberen? Maar dit keer laat ik je gaan.
1: Nou, snor. Ha, ik zal mijn leven gaan beteren, hoor. Daar kun je van de man.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Yes. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels, maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam... met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cotterill. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenstown spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middag schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond en hartelijk welkom bij Rozoor Radio en de ORTS. Bij ons programma Boulevard of Broken Dreams. Dit is van 11 uur tot de klok van 12. Het laatste uurtje van het weekend. Met heerlijke late night muziek. Onder het motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Yeah.

Ja, door velen uitgevoerd. Yesterday, When I Was Young. Dit was een uitvoering, ook heel mooi, van Glen Campbell. Daarvoor Dean Martin met My Heart Cries For You. En ook door velen uitgevoerd, het nummer Moon River. Deze keer koos ik voor de uitvoering van Jim Reeves. En we begonnen met Frank Sinatra, Moonlight Serenade. Dit is Boulevard of Broken Dreams. Zo dadelijk gaan we verder met Melanie, het bloemenmeisje uit de Flower Power. Stop, I don't want to hear it anymore.

van de driedelige bioscoop filmreeks The Hobbit was dit het nummer The Song of the Lonely Mountains. Gezongen door Neil Finn, die we ook wel kennen als zanger van Crowded House. Daarvoor hadden we The Collectors met What is Love. Zo dadelijk krijgen we drie heerlijke zangeressen uit de jaren 60. Melanie met Ruby Tuesday, Cilla Black met Liverpool's Lullaby en Sandy Shaw met Frank Mills. Dat zo dadelijk. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rozo Radio en de ORTS. Tot de klok van 12 met het laatste uurtje van het weekend. We wachten op Sandy Shaw en Frank Mills.

Dat waren Three Ladies of the 60s. Melanie, Cilla Black en Sandy Shaw. Dit is Boulevard of Broken Dreams. We gaan een Frans blokje draaien. Drie nummers. Franstalig. Adamo, Salvatore Adamo, Colle Rose. Dan een nummer van...

Jane Birkin, daarvoor Serge Gainsbourg en samen namen ze ooit het beroemde duet Je t'aime mon appui op. We gaan van Frankrijk naar China. Dat doen we met onder andere Vangelis. Op de achtergrond horen we het nummer The Tao of Love van zijn LP China. Daarna draaien we een nummer van Jean-Michel Jarre, Souvenir de China. Maar eerst dus een stukje Vangelis. China.

Dat was eventjes Sina. Michel Jarre. Bijna 12 uur. Het zit er bijna op. Een nummertje van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Bang, bang.

Lee Hazelwood op gitaar en Nancy Sinatra zang. Nog eentje, Peggy Lee en Around Midnight. Heel toepasselijk, toch?

Ja, het zit er weer op voor vanavond. Ik hoop dat u heeft genoten, net als ik. En dat het een beetje naar uw zin was. Het is bijna 12 uur. Ik ga eruit natuurlijk met Duke Ellington met het nummer In a Sentimental Mood. En als u dit programma nog eens een keertje wilt beluisteren, terugluisteren, dan kunt u dat doen bij de ORTS. Bij een radio-uitzending gemist. Volgende week, zondagavond, ben ik weer terug om 11 uur. Met alweer een uurtje, het laatste uur van het weekend, Boulevard of Broken Dreams. Ja, maar tot dan zeg ik in ieder geval voor vanavond en wel trusten en fijne nacht en een fijne week. En tot volgende week. Dag hoor!

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Ach, mijn vrouw wil naar Zuid-Frankrijk voor vakantie.

Hier zijn middeleeuwse steden, majesteitelijk en fier. Hier schiep Bruegel zijn taferelen van het landvolk aan de zwier. Hier schiep Rubens vrouwenbillen, die getuigen van plezier in het landschap.

bloesem dan de hagelwitte vlier? Zijn er ergens hoger bomen dan de Vlaamse populier? Smalle huizen op de velden, ieder huis een pionier van een nooit voltooide hoop.

0: Ik ga een kopje koffie voor je halen. Ja, neem ik een drankje, goed?
1: Nee, ja, ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik zweer het je.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je vond je te gek, zeg jij, ik zeg.

Dames en heren, dat was allemaal flauwekul. Je zou willen dromen dat je met zo'n mooi piano kan spelen als Jan-Willem Rozenboom. En die zit daar.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.